0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frédéric Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uitte oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteken voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras, maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Voor ons de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subhas Denies de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team Ico en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Denies weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Denies bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Denies kijkt ernaar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om de nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafström, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meest zal gaan missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frederik Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uitte oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Justin Kluivert is na bijna 4 maanden blessureleed weer terug op het trainingsveld bij zijn club Bournemouth. De aanvallende middenvelder kampte met een zware knieblessure, maar heeft deze week voor het eerst weer volledig meegetraind met de groep. Zijn terugkeer is niet alleen een opsteken voor zijn club, maar ook voor bondscoach Ronald Koeman met het oog op het naderende wereldkampioenschap. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kluivert raakte aan het begin van het kalenderjaar geblesseerd tijdens een wedstrijd tegen Arsenal. Na een operatie en een lang revalidatietraject stond hij vorige maand voor het eerst weer op het gras, maar nu sluit hij dus weer aan bij zijn teamgenoten. Zijn trainer, Andoni Iraola, reageert opgelucht. Volgens de coach is het knap dat de middenvelder direct weer een aardig niveau laat zien na zo'n lange afwezigheid. Voor het Nederlands elftal komt het herstel ook op een gunstig moment. Nu vaste waarden als Jerdy Schout en Xavi Simons door blessures definitief niet naar het WK kunnen, stijgen de kansen voor spelers als Kluivert. Toch moet de middenvelder nog even geduld hebben voor hij weer echt minuten gaat maken in de Premier League. De eerstvolgende wedstrijd tegen Crystal Palace komt namelijk nog te vroeg voor een plek in de wedstrijdselectie. Bournemouth hoopt hem echter snel weer in te zetten, want de club strijdt nog volop voor een historisch ticket voor Europees voetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse sprinttop krijgt een nieuwe impuls nu Subhas Denise de overstap maakt naar Team Essent. De 24-jarige schaatser verlaat Team ICO en tekent voor 2 seizoenen bij de formatie van Jacques Ory en Sven Kramer. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij beleefde onlangs zijn grote internationale doorbraak door als 5e te eindigen op de Olympische 500 meter. Hoewel hij trots is op die prestatie tussen de wereldtop, laat Denise weten dat dit resultaat vooral naar meer smaakt. En hij is ervan overtuigd dat hij bij zijn nieuwe ploeg de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan zetten. De transfer is opvallend omdat Denise bij zijn vorige ploeg eigenlijk nog een doorlopend contract had. Een belangrijke factor in zijn keuze is de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen. Denise kijkt er naar uit om samen met hem en teamgenoten als Tijmen Snel en Joep Bennemars het niveau verder op te krikken. Zijn doel is om aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop en structureel meedoen om de internationale medailles. Hij heeft zijn zinnen gezet op de magische grens van 34 seconden op de 500 meter. Volgens de sprinter biedt de professionele omgeving bij Team Essent hem de perfecte kans om die droom te verwezenlijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Deest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A50.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 staat voor een cruciaal besluit over de toekomst van de motoren. Hoewel er onlangs nog kleine aanpassingen zijn gedaan om de nieuwe regels voor 2026 werkbaar te maken, blijkt dat niet voldoende. Er wordt nu gekeken naar een veel ingrijpender plan voor 2027 om het DNA van de sport te beschermen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kleine aanpassingen die we dit weekend in Miami zien blijken niet genoeg om de fundamentele problemen op te lossen. De kern van het voorstel is om de verhouding tussen de brandstofmotor en de elektrische aandrijving aan te passen naar een 60-40 verdeling in 2027. Waar er in eerdere plannen nog uit werd gegaan van een gelijke verdeling van de kracht, moet de verbrandingsmotor dan toch weer de overhand krijgen. Coureurs en teams hopen dat dit het natuurlijke rijgedrag herstelt, nadat simulaties hebben uitgewezen dat de huidige regels het echte racegevoel in de weg staan. De tijd voor deze volgende koerswijziging die dringt. Teams benadrukken dat de knoop uiterlijk halverwege mei moet worden doorgehakt. Een krachtigere brandstofmotor vraagt namelijk om een grotere benzinetank, en dat heeft grote gevolgen voor het ontwerp van de auto. Om de nieuwe plannen door te krijgen is een brede steun van de fabrikanten nodig. Hoewel Mercedes nog afwachtend is, lijken Honda en Red Bull Powertrains de drijvende krachten achter deze verandering. De paddock die kijkt nu gespannen uit naar de uitkomst van de stemming over de regels voor 2027.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Iraanse voetbalbond dreigt zich terug te trekken van het komende wereldkampioenschap voetbal. Bondsvoorzitter Mehdi Tagieh die eindigt harde garanties van de FIFA voordat het nationale team afreist naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorzitter vindt dat de Wereldvoetbalbond zich op dit moment te veel laat leiden door politieke belangen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Iraanse bond is er momenteel sprake van beledigingen en vernederingen aan hun adres. De FIFA moet er volgens Tagieh voor zorgen dat de Amerikaanse politiek zich niet bemoeit met sportieve zaken. Iran eist dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van de spelers en staf volledig wordt gegarandeerd. Ook mag er tijdens de wedstrijden geen politiek commentaar worden geleverd. De spanningen liepen onlangs verder op toen de Iraanse delegatie het FIFA-congres in Vancouver vroegtijdig verliet. Ondanks de harde woorden is er nog ruimte voor overleg. De secretaris-generaal van de FIFA, Matthias Grafsturm, heeft de Iraniërs uitgenodigd in Zürich om de situatie te bespreken. Deze ontmoeting moet nog voor de afreis naar Amerika plaatsvinden. FIFA-baas Gianni Infantino heeft laten weten dat hij Iran er heel graag bij heeft. En dat standpunt wordt ook door de Amerikaanse president gesteund.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de play-offs bereikt. En dat betekent dat het afscheid van Michiel Kramer nog even wordt uitgesteld. De spits was cruciaal met een assist in de slotfase tegen Roda JC, waardoor hij zijn pensioen met minimaal 1 week uitstelt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij een achterstand in de wedstrijd kwam Kramer in het veld voor wat zijn laatste minuten als profvoetballer hadden kunnen zijn. Diep in de extra tijd kopte hij de bal klaar voor Jesper Uneke, die de gelijkmaker binnenschoot. Kramer gaf na afloop aan dat dit precies het scenario was waar hij op hoopte toen hij het veld inkwam. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing nemen. Kramer stond op de lijst als 5e nemer op verzoek van zijn oudste zoon, maar dat was uiteindelijk niet meer nodig. Hoewel hij na dit seizoen stopt om assistenttrainer te worden, is het vuur bij de spits nog altijd niet gedoofd. Hij geniet zichtbaar van dit soort beladen wedstrijden en zegt dat hij dit gevoel na zijn loopbaan het meest zal gaan missen. RKC heeft weinig tijd om na te genieten. De volgende tegenstander in de strijd om promotie en degradatie is Willem II. Voor Kramer en zijn team is het doel duidelijk. De club wil de huidige vorm vasthouden om het verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull-teambaas Laurent Mackey spreekt van bemoedigende signalen nadat het team in Miami een groot pakket aan updates op de auto heeft gezet. Na een moeizame start van het seizoen met slechts 16 punten uit de eerste drie races moet deze stap de ommekeer betekenen voor Max Verstappen en Isaac Hadjar. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mackey legt uit dat het team de lange pauze in april heeft gebruikt om te begrijpen wat de coureurs precies tegenhield in de eerste wedstrijden. In Japan en China konden de rijders namelijk niet voluit pushen en die beperkingen lijken nu grotendeels opgelost. Volgens de teambaas zijn er duidelijke tekenen dat Verstappen nu een auto heeft waarmee hij weer echt de aanval kan kiezen. Een van de meest opvallende vernieuwingen is een bijzondere achtervleugel waarbij de klep om zijn eigen as kan draaien. En ja, hoewel het ontwerp doet denken aan het concept van Ferrari, benadrukt de teamleiding dat dit een eigen ontwikkeling is waar maanden aan is gewerkt. Toch is het team nog voorzichtig. Hoewel de eerste data uit Miami een positieve ontwikkeling laten zien, werkt de auto nog niet op elk moment even constant. De technici in de fabriek in Milton Keynes die blijven de gegevens analyseren om de auto stabieler te krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Knoop het Waterberg en Knoop het Grijshoort in beide richtingen een file met 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Helmond Sport heeft een nieuwe trainer voor de komende twee seizoenen. De Belgische Frederik Frans komt over van Jong KV Mechelen om het stokje over te nemen van Jurgen Segers. De club uit de keukenkampioendivisie hoopt met de komst van de oud-verdediger een frisse wind door het stadion te laten waaien. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Dirk-Jan Derksen geeft aan dat de keuze voor Frans heel bewust is gemaakt. Volgens de clubleiding sluit zijn gedreven manier van werken perfect aan bij de ambities van de Brabanders. De club ziet in hem de juiste man om de selectie met meer energie te laten voetballen en spelers individueel beter te maken. Frans heeft zelf een flinke carrière als speler achter de rug, met een jarenlange carrière bij het Belgische Lierse en verschillende clubs in Schotland. Inmiddels is hij 3 jaar actief als trainer. Hij zegt zelf enorm uit te kijken naar de samenwerking met de supporters en de staf om weer iets neer te zetten waar de hele stad trots op kan zijn. De komst van Frans markeert een nieuw begin na een moeizame periode. Helmond Sport eindigde onder de vorige trainer op een teleurstellende 18e plek in de keukenkampioendivisie. Ook uitte oud-trainer Jurgen Segers eerder kritiek op de faciliteiten en het gebrek aan een goed trainingsveld. Met de aanstelling van Frans hoopt de club die negatieve reeks te doorbreken en eindelijk weer eens mee te doen om de bovenste plekken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht van Knoopend Grijshoort 5 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenveel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Er staat daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor de Belgische grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A16 Rotterdam richting Belgische grens voor de grens 20 minuten oponthoud. Staat daar ook file op de A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 10 minuten vertraging. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De wielrensters in de Vuelta Feminia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Engangilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivia-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters boven de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud. Na een aanrijding 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file. Er is vooral vertraging door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal de Duitse grens, 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Westervoort, 10 minuten. Voor de grens, 20 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Lunetten en kwartier. En de Limburg op de A76 Geleen richting Aken. Daar rijdt langzaam tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. De vertraging is een uur.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer en ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een half uur vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een kwartier oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Juri Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver weg bleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet me afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst. Want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. Op de A8 is het erg druk in beide richtingen, Zaanstad-Amsterdam. In beide richtingen bij Zaanstad ongeveer 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de Wijkertunnel. Daardoor ook file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 35 minuten vertraging. Het is ook druk in de grensstreek, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 20 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof ook een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij bondscoach ten Dam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen met succes. De schaatser van Team Regenborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat ongeveer 200 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden is de vertraging ruim 10 minuten door een auto met pech en een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog wel een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen ook ruim 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt gebeurde een ongeluk. Daar is de hoofdrijbaan nu dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Door de afsluiting van de A2 is het extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Knauwpunt Lunetten. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. En het is heel erg druk op de A76 Geleen-Aak

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk op de weg, bij elkaar bijna 200 kilometer files, voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar op de A1 is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Naarden is de vertraging nog wel 25 minuten. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht, voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Er ligt modder op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ook een kwartier. En het is heel erg druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A76 Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 20 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De wielrensters in de Vuelta Familia die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Eng-Angilou. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog bijna 120 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A12 heel veel verkeer richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort kom je in een file van 3 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Verderop bij de Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging door grenscontrole. De werkzaamheden op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein veroorzaken een kwartier vertraging. Kunt er wel via de parallelbaan. En op de A76.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf knooppunt Everdingen dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De grootste drukte op de weg is voorbij, maar er staat bij elkaar toch nog wel 70 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwegein een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook ruim een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schalke 04 is officieel terug op het hoogste Duitse niveau. Door een krappe overwinning op Fortuna Düsseldorf is de club uit Gelsenkirchen niet meer in te halen en keert de gevallen grootmacht na 3 jaar afwezigheid eindelijk weer terug in de Bundesliga. En het succes draagt een duidelijke Nederlandse stempel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jurie Mulder, die eind 2024 aan de slag ging bij de voetbalclub, heeft in korte tijd een elftal gecreëerd dat de weg omhoog weer heeft gevonden. Waar de club de afgelopen 2 seizoenen nog ver wegbleef van promotie en zelfs afscheid moest nemen van trainer Kees van Wonderen, was de koers dit jaar onder Mulder een stuk stabieler. Dat Schalke nu bovenin meedoet, komt volgens hem doordat de club fundamenteel andere keuzes heeft gemaakt. De ommekeer is volgens hem te danken aan een nieuwe speelstijl die echt bij de club past. Hij heeft bewust gekozen voor een team dat niet draait om eindeloos balbezit, maar om spelers die met agressie en intensiteit spelen. De ontlading in het stadion was enorm toen de promotie een feit werd. Mulder liet me afloop weten hoe trots hij is op de wederopstanding van de club. De focus gaat nu direct op de toekomst. Want na jaren van sportieve tegenslagen en degradaties wil Schalke 04 in de Bundesliga weer de stabiele subtopper worden die het jarenlang was.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Antoinette Rijpma de Jong maakt binnenkort haar debuut in het professionele wielerpeloton. De Olympisch kampioene is door bondscoach Laurens ten Dam geselecteerd voor de omloop der Kempen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rijpma de Jong zal deelnemen aan een wedstrijd van 130 kilometer met een start en finish in Veldhoven. Dat ze nu de overstap maakt is geen verrassing. Ze liet eerder al zien dat ze een enorm talent is op de weg. Vorig jaar werd ze al Nederlands kampioen in de klasse voor renners die nog geen profcontract hebben. Die prestatie viel ook op bij

0: Amsterdam. Hij vroeg haar toen al voor de nationale ploeg, maar de schaatster wilde eerst vol voor de Spelen in Milaan gaan. Ja, en nu ze dat goud op de 1500 meter binnen heeft, vond de bondscoach het tijd om haar opnieuw te bellen, met succes. De schaatser van Team Reggeborg heeft de afgelopen tijd ook niet stilgezeten op de fiets. Eerder verscheen ze al op de wielerbaan in Apeldoorn voor een aantal trainingen op uitnodiging van de bond. In de omloop der Kempen treedt ze direct aan tegen een sterk veld. Zo staan ook gevestigde namen als Lorena Wiebes en Femke Gerritsen aan de start. Voor Rijpma de Jong is dit de eerste kans om te laten zien wat ze waard is op het hoogste niveau in de wielersport.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Extra vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht nog 10 minuten oponthoud tussen Culemborg en Everdingen. Op de A4 is een ongeluk gebeurd Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Hoflied. Er staat nu 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging door grenscontrole. De andere kant op de A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een half uur.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het optimisme keert voorzichtig terug in het kamp van Red Bull. Na een periode waarin Max Verstappen worstelde met de balans van zijn auto, spreekt hij nu zijn waardering uit voor de flinke stappen die het team heeft gezet. Hoewel hij de afgelopen tijd niet comfortabel in zijn auto zat, lijkt de weg omhoog nu echt ingezet. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen geeft aan dat de auto in de voorgaande races simpelweg niet geweldig aanvoelde. Ja, en dat zorgde voor een gebrek aan vertrouwen, maar de recente upgrades aan de auto lijken hun vruchten af te werpen. Het team heeft achter de schermen keihard gewerkt en dat betaalt zich nu uit. Volgens Verstappen heeft hij de auto nu beter onder controle en is hij geen passagier meer in zijn eigen auto, waardoor hij weer het uiterste kan vragen van zijn materiaal. Toch blijft de Nederlander realistisch en scherp op verbeterpunten. Vooral de start blijft een punt van zorg, want die liep dit seizoen nog niet vaak vlekkeloos. De focus ligt er dan ook op om dat proces eindelijk onder de knie te krijgen. De viervoudig kampioen prijst het team voor hun harde werk in de afgelopen week en noemt de verbeteringen echt een teamprestatie. Voor Verstappen is de belangrijkste conclusie dat er weer licht is aan het einde van de tunnel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne hebben geschiedenis geschreven. Voor het eerst in de clubhistorie zijn ze landskampioen van Nederland geworden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de beslissende vijfde set van de finale serie versloegen ze recordkampioen Sliedrecht Sport met 3-1 in sets. In de beslissende fase van de vierde set bleef het tot het laatste moment spannend, maar de speelsters van Apollo 8 hielden de zenuwen in bedwang. Volgens de ploeg is dit het resultaat van jarenlang hard bouwen en een droom die uitkomt. Voor Apollo voelt deze winst extra bijzonder, omdat ze in het verleden al 2 keer eerder in die finale hebben gestaan, maar toen telkens hun meerdere moesten erkennen in Sliedrecht. Binnen de selectie klinkt na afloop dan ook vooral een gevoel van rechtvaardigheid. De speelsters geven aan dat de ervaring van die eerdere verloren finales hen dit keer de mentale kracht gaf om alles te geven. Waar Sliedrecht vooraf als de grote favoriet werd gezien, toonde Apollo 8 zich ditmaal de meest stabiele ploeg. De speelsters spreken van een collectieve prestatie waarbij het geloof in de titel nooit is weg geweest. Met deze overwinning is de cirkel rond voor de club uit Borne en hebben ze hun definitieve plek aan de top van het Nederlandse volleybal opgeëist.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De wielrensters in de Vuelta Femenina die maken zich op voor een loodzware ontknoping met de beklimming van de beruchte Alto de Engangilu. De steile klim in de regio Asturië is het zwaarste onderdeel van de wedstrijd en zorgt voor veel spanning bij de rensters. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De strijd om de rode trui is inmiddels losgebarsten en de rensters hebben nog een volle week voor de boeg voordat de beslissing valt. Profielrenster Kasia Nivea-Doma omschrijft de klim als een muur richting de hemel, terwijl ook Anna van der Breggen toegeeft dat ze nog niet goed durft te kijken wat haar te wachten staat. De klim is ruim 12 kilometer lang met een gemiddelde stijging van bijna 10%, maar bevat uitschieters over de 20. Volgens de coach verdwijnt de tactiek op zo'n steile helling naar de achtergrond en draait het puur op het indelen van de eigen krachten. Het tempo ligt vaak zo laag dat het bijna op mountainbiken lijkt. Van der Breggen, die mikt op een podiumplaats, ziet de uitdaging ondanks de zwaarte wel zitten, al blijft de klim bij iedereen toch wel een beetje in het hoofd zitten. Naast het geweld in de bergen kijken de Nederlandse fans ook naar Marianne Vos. Haar ploeg richt zich op de vlakkere etappes, volledig op rittensucces. Vos won in eerdere edities al 6 etappes en hoopt dat aantal verder uit te breiden voordat het klimwerk de beslissing brengt.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Myron Boadu laat de deur voor een langer verblijf bij PSV op een kier staan. De aanvaller beschikt momenteel over een aflopend contract en wil best bij de landskampioen blijven. Maar dan moet wel het totaalplaatje kloppen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel PSV de kans heeft laten lopen om het contract van Boadu automatisch met een jaar te verlengen, blijft de spits positief over een mogelijke toekomst in Eindhoven. De situatie is uitdagend voor hem. Hij geeft aan dat het lastig is om een basisplaats af te dwingen zolang zijn concurrenten aan de lopende band blijven scoren. Daarnaast gooide een blessure eerder in het seizoen roet in het eten, waardoor hij een fysieke achterstand opliep die hij naar eigen zeggen nooit helemaal heeft kunnen inhalen. Toch laat Boadu de moed niet zakken. Hij benadrukt dat hij tijdens zijn invalbeurten heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn voor de ploeg, zoals in de topper tegen Ajax. De spits houdt zich nog een beetje op de vlakte over de verdere details en noemt het zelf een politiek correct antwoord op de vraag over zijn toekomst. Zijn focus ligt nu eerst op het goed afsluiten van de laatste wedstrijden van het seizoen. Daarna volgt er pas duidelijkheid over zijn positie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jong stelt dat de huidige selectie van het Nederlands elftal over meer kwaliteit en potentie beschikt dan alle andere oranje teams waarin hij tot nu toe speelde. De middenvelder denkt dat de groep nu klaar is om de volgende stap te zetten en het beste team van de wereld te worden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, voor de Jong is zijn terugkeer bij de selectie een belangrijk moment. Hij is inmiddels volledig hersteld van een hamstringblessure die hem onlangs nog aan de kant hield. Dat hij eerder ook het EK in Duitsland moest missen door een enkel blessure was een zware tegenvaller. Hij vertelt dat hij met trots en plezier naar de prestaties van zijn teamgenoten heeft gekeken, maar dat het tegelijkertijd pijnlijk was om er niet bij te zijn. Die periode aan de zijlijn heeft zijn motivatie voor het komende wereldkampioenschap alleen maar groter gemaakt. Het toernooi in Noord-Amerika wordt de derde grote eindronde voor de voetballer. Hij benadrukt dat de belofte van de talentvolle selectie nu moet worden ingelost. Oranje speelt de groepswedstrijden volledig in de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint de jacht op de wereldtitel in Dallas tegen Japan. Daarna volgen de overige groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië. Ja, voor de Jong is de doelstelling in elk geval helder. Hij wil er alles uithalen wat erin zit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 geleden.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthouden.

0: Bint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.